0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
5: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en dan die vervelende wekker. Je moet hem net iets verder wegzetten van je bed, dat je toch even je bed uit moet om verslapen te voorkomen. Hadden wij Phil Collins en Jordan Something Happened on the Way to Heaven.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Weer met Peter van Echt.
2: Horizon
1: Radio.

0: zijn begonnen aan hun zomervakantie. Kan het zomaar zo zijn dat het een heel druk weekend gaat worden op de wegen naar het zonnige zuiden toe. Hadden wij Hot Chocolate en Jorde Girl Crazy.
1: Welkom bij Frisette Veren met Peter van Echt.
0: Een bijzonder goedemorgen op deze zaterdag, deze 18e juli. Zijn wij weer begonnen aan een nieuw weekend. En dat doen wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd met het programma Frisuit te vieren. Welkom bij de radio en leuk dat je luistert.

regio's hebben dus nu zomervakantie ook in Nederland. In Duitsland heeft de regio Noord-Rijn-Westfalen ook een vakantie. En daardoor kunnen er dit weekende lange files ontstaan richting de kust. En ook de Duitse grenscontroles leveren veel extra verkeershinder op. Hou er rekening mee. En vandaag zaterdag zal het vooral op de buitenlandse wegen erg druk zijn. Op veel populaire routes naar Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk moet men rekening houden met flinke files. Dus we willen u niet ontmoedigen, zeker niet. Maar hou er wel even rekening mee. Ja, die wekker van vanmorgen, dat was best wel vervelend aan het begin van dit programma. Zeker als je nachtdienst hebt gedraaid. Dit zijn de Commodores en Night Shift. Welkom.

0: nummer 1 hit voor de Commodores in Nederland, zonder Lionel Richie trouwens. Het nummer is een ode aan de beide in 1984 veel te jong overleden grootheden Marvin Gaye en Jackie Wilson, respectievelijk 44 en 49 jaar oud.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

Ja, lekker ontwaken, hè? Met de muziek van Joan Jett en The Black Hearts. En Jorde Crimson en Clover. Hebben wij ons ondertussen weer kunnen voorzien van een lekker vers bakkie koffie. Dat is ook wel lekker op dit vroege tijdstip natuurlijk. Lezen wij deze ochtend meer gratis vrouwenurinoirs en wc tijdens grote evenementen. Gaan we het zo meteen even over hebben. Dit is Janice Blue & Melon.

Tijdens een aantal grote evenementen deze zomer kunnen vrouwen dus op meer plekken gratis naar de wc. Bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen komen voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum. En ook op de Tilburgse kermis wordt het aantal gratis wc's uitgebreid. De Roze Wokkels zijn vrouwenurinoirs waar 3 vrouwen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. En de wc's komen voor het eerst op verschillende plekken in het centrum van Nijmegen. Onder meer ook bij het Stationsplein.

overigens eigenlijk een heel triest liedje was. Er ging behoorlijk wat schuil achter die plaat. Maar dit was die andere grote hit van Herman's Hermits. En je hoorde There's a Kind of Hush. Muziek uit de jaren 60. Het is 9:55 geworden. Ja, het is kermis in de stad, hè? Zeggen we dan wel eens. Kermis in Marezen, die begint vandaag en die duurt tot en met aanstaande dinsdag. En u bent natuurlijk van harte welkom. En het is lekker buiten om zo eens rond te kijken. Dat wij toch een klein beetje deel uitmaken ook van de kermis hier in Marezen. Zijn dit

hadden wij de Gibson Brothers. En zo heet hij inderdaad. Que sera mi vida. In het Frans van Bestpark vond afgelopen woensdag 15 juli de eerste editie plaats van de Break the Week Kids 2026. Het thema van de openingsmiddag was reis rond de wereld. En de middag die werd geopend door wethouder Jordi Drieman. Dat deed hij niet alleen. Dat deed hij samen met kinderburgemeester Stephanie Aarts. En dat doet ze op een hele leuke manier. Break the Week Kids vindt in de zomervakantie elke woensdagmiddag plaats. Van 1 tot 4 uur, nog tot en met 19 augustus. En de activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En de eerste 3 weken is het evenement te vinden in het Frans van Bestpark. En de laatste 3 weken op de markt in Valkenswaard. En de deelname, die is gratis.

0: Over half 10 geworden hadden wij muziek van Nick Kershaw. En Jorre, wouldn't it be good?
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: Ja, we blijven hem gewoon herhalen. Het is een mooie nieuwe plaat van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Horizon, de streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard.

troostfinale in Miami, hè? Tussen Frankrijk en Engeland, het gaat om het brons. Was dit Claude? En er is één iemand die deze plaat prima kan afkomen.

0: Frankrijk en Engeland dus vanavond tijdens de troostfinale om 11 uur in Miami. En zondagavond de clash natuurlijk van het WK om 9 uur in New York. Spanje tegen Argentinië.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

En er wordt nog niet echt over een zwarte zaterdag gesproken. De laatste regio's in Nederland hebben nu ook vakantie gekregen. En in Duitsland heeft de regio Noord-Rijn-Westfalen ook een vakantie. En daardoor kunnen er dit weekend lange files ontstaan richting de kust. En ook de Duitse grenscontroles leveren veel extra verkeershinder op. Vandaag zaterdag zal het vooral dus op de buitenlandse wegen erg druk worden. Op veel populaire routes naar Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk. Daar kun je wat files verwachten. Dus hou daar in ieder geval rekening mee. Dit plaatje heet Soleil, maar het is nog niet de route Soleil. Tot zometeen, Natine.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 3 kilometer file door controles vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.

0: Ja, bij elk feestje, jong of oud, iedereen komt in beweging. Wanneer deze plaat gedraaid wordt, hadden wij Meatloaf en You're the Paradise by the Dashboard.
1: Het is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

Muziek van UB40 en Jorre Cherryo Baby. Daarmee is het even na 10 uur geworden op deze zaterdagochtend. Welkom terug bij Horizon. Welkom terug ook bij deel 2 van het zaterdagochtendprogramma Fris uit de Veren. Morgen zondag 19 juli. Dan organiseert Yvian Hezenleende een publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Sterksel. Er wordt vertrokken vanaf 10:30. En het duurt ongeveer tot 1 uurtje of 1. En niet heel onbelangrijk om te weten. De startlocatie die is aan het einde van de Bergbosweg in Budel. En de deelname is verder gratis en het weer is lekker.

mooi, deze Bruno Mars en Your Risk It All. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. En elke dag is er keuze uit een route van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. Inschrijven kun je dagelijks tussen 9 en 2 uur. En de startlocatie is bij de kantine van korfbalvereniging Eimerik. En die vind je aan de sportpark De Weibossen, Dominee Kremerstraat 31 in Hezen. Op loopafstand trouwens van het NS-station. Lekker makkelijk ook. De deelname kost 4 euro per persoon. En het lijkt me een hele gezellige boel daar in Hezen. Dat is het ding wat zeker is.

Dat is lekker deze, hè? Moving to the Sun heet die. Hoef je in principe niet echt te doen, want we hebben zon genoeg. En toch kiezen mensen ervoor om vandaag te vertrekken naar hun vakantiebestemming. Hadden wij Huggle, Immael, Angel en Ultra Nate. Ja, en ook de laatste regio's in Nederland die hebben ook vakantie gekregen. En in Duitsland heeft de regio Noord-Rijn-Westfalen ook vakantie. En daardoor kunnen er dit weekende files ontstaan richting ook de kust. En ook de Duitse grenscontroles leveren veel extra verkeershinder op. Hou daar rekening mee. En vanaf vandaag zaterdag zal het ook vooral op buitenlandse wegen erg druk zijn. Op veel populaire routes naar Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk worden dus ook enorme files verwacht. Hou daar rekening mee, dan valt het altijd enigszins mee. Ik wil u zeker niet ontmoedigen, maar je moet er wel even rekening mee houden. Mooi liedje van Robbie Williams hier op Horizon. Dit is The Morning Sun.

0: Sun.
1: Robbie Williams en The Morning Sun. Ja, het is kermis in Marees in het weekende. Tot en met de aanstaande dinsdag 21 juli. En de kermis wordt vanmiddag officieel geopend door wethouder Joost Ploos van Amstel. En ja, op de een of andere manier vind ik het eigenlijk wel leuk. Wij maken ook deel uit van de kermis. Het grote voordeel is dat je hier geen kaartje hoeft te kopen. Dus loop gerust even binnen. Dit is Amy McDonald en This Is The Life.

Black Box en You're the Ride on Time. De gemeente Kranendonk en Nederweert organiseren een gezamenlijke informatieavond voor inwoners van perceeleigenaren in het gebied Huchter, Heide, Weerterbos over natuurbrandmanagement. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht waarom natuurbrandmanagement in dit gebied belangrijk is, welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken aan een veilige en weerbare omgeving. Ook krijgen bezoekers praktische tips over wat zij zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 juli en die begint om 19:30 en die duurt tot 22:00 bij huiskamer Daatjeshoeve in Nederweert. En aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk.

0: Wat een knaller is dit, hè? Patrick Hernandez en Born to be Alive. En daarvoor hadden wij nog de Backstreet Boys. En I want it that way.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van

je eigenlijk liever niet wil spelen. Maar toch gaat er gespeeld worden om het brons tussen Frankrijk en Engeland. Twee teams die uiteindelijk toch flinke teleur hebben gesteld op het WK. En zondag in New York, dan de clash natuurlijk om 9 uur. Dat was een hele interessante wedstrijd tussen Spanje en Argentinië. Het uurtje waarin wij onderweg zijn zometeen naar een nieuwe show van de radio trouwens.

0: Ja, en meer gratis vrouwenurinoirs en wc's tijdens grote evenementen. Daar gaan we zo meteen nog even iets over vertellen.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Tijdens een aantal grote evenementen deze zomer kunnen vrouwen op meer plekken gratis naar de wc. Ik hoor om mij heen wel eens dat het vaak wel een probleem is. Bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen komen er voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum. En ook op de Tilburgse kermis wordt het aantal gratis wc's uitgebreid. De roze wokkels, zoals ze genoemd worden, zijn vrouwenurinoirs waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En de wc's komen voor het eerst ook op verschillende plekken in het centrum van Nijmegen. Onder andere aan het stationsplein. Ik vind het een goede ontwikkeling. Wat ik al zei, ik hoor het wel eens omheen dat het vaak voor vrouwen toch wel eens een probleem is om even een plasje te kunnen maken. Bedankt voor het luisteren naar deze Fris uit de Veren. Zometeen veel plezier met Erik Jan en Dianne met een nieuwe show van de radio. Fijne vakantie en morgen vroeg om 9 uur zijn we er met een nieuwe Fris uit de Veren.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: We kijken even naar het wegennet en we zien dat de ANWB geen meldingen heeft over files of snelheidscontroles. Dat betekent dat er overal lekker kan worden doorgereden.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
1: Hartstikke zaterdag vandaag. Met dankjewel aan Peter van Echt. Gaan wij richting een uur of twee met lekkere muziekjes. En natuurlijk ook weer een heleboel informatie. Yeah.

0: stem van die mensen, hè? Die komen echt binnen. Lijken gewoon meteen de hele ruimte te vullen. Zijn aanwezig. Je kijkt niet langs hem of haar heen. En die andere. Ja. When you walk into the room. Paul Garrick. Lekker, lekker, lekker.
1: Horizon. De show van de radio. Erik Jan de Sterke. Janne de Jong.
0: Ik draai die eigenlijk veel te weinig. Die plaat, heerlijke plaat. Paul Garrick. Heeft vele hits op zijn naam. Onder andere I Need You. Ik weet niet of je die nog tevoorschijn weet te halen in je gedachtenpan. Maar die is zeker ook even de moeite waard om een keer voorbij te laten komen hier in de show. Ja, het is kermis in het land. In Maren is er naar de kermis. In Valkenswaard naar de kermis. En natuurlijk ook in Tilburg kun je naar de kermis. De grootste kermis van het land is daar begonnen. Is dat nou gisteravond begonnen, Dianne, of vandaag? Weet jij dat, hoe dat zit?
2: Gisteravond.
0: Gisteravond. Pak de microfoon even goed dichtbij, dat we je goed kunnen
2: horen. Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Fijn, fijn, fijn. Ja. Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Hebben we het druk vandaag?
2: Nee.
0: Oh, gelukkig. Ja, we zitten eigenlijk in de vakantiemodus,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, daarom.
0: We zouden eigenlijk non-stop zijn, hè? Een paar weken, had ik beloofd.
2: Oh.
0: Ja, sorry dat er niet van gekomen is.
2: Oh.
0: Ja, ik vond eigenlijk dat we het niet kon maken. Dus ik denk, weet je wat, we draaien niet van muziek. En af en toe even een keer een interviewtje of zo moet kunnen, toch? Een beetje vakantie, toch? Hè? Hebben we nog iets wat we vandaag gaan doen? Heb je iets voorbereid? Of zeg je, nee, Jan, het is lekker muziektijd.
2: Oh, jij zei, ik was vrij.
0: Oh.
2: En ineens zeg je, ik kom zo, hè, we gaan naar de studio.
0: Oh, vandaar. Dus oh, dat, nee, hoor, ik, dat ik... hoor ik aan je stem.
2: Dus nee, heb ik niet ineens van alles gepland.
0: Nee, nee, nou, dat hoeft
2: zo
0: ook helemaal niet.
2: Toch niet.
0: Hoeft helemaal niet, helemaal niet. Ik vind het leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: Tijd voor Aiken. En Beautiful. 2008, hè. Van alles onderweg. Hou de radio gezellig hier.

You're So Beautiful, Eken op de radio. Inmiddels druppelen er toch wat filemeldingen binnen hier bij Horizon. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom, 3 kilometer. De A50 Arnhem richting Oost. Dus knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef moet je rekening houden met een kleine 6 minuten vertraging. En dan de A73 Nijmegen die Maasbracht. Tussen knooppunt Tigla en knooppunt Vonderen zijn werkzaamheden aan de gang. Opruimwerkzaamheden kan langer gaan duren. De laatste melding komt uit Roermond, de N280. München-Gladbach richting Roermond. Tussen de Duitse grens en aansluiting met de A73, 12 minuten vertraging. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er wel eens te maken zou kunnen hebben met de outlet in Roermond. Mocht je nog die kant op gaan, het kan daar druk zijn dus. Ja, vrienden. En zo praten we hierbij. Na die plaat van Eken uit 2008. Show van de radio op zaterdag. Met nog een paar pareltjes onderweg. Daarover gesproken, hier is Chris Via.

Het mooiste is dat dit Chris Ria is samen met Shirley Bassey. Alleen volgens mij in deze uitvoering heeft Chris Ria een HTV'tje.

0: soms, vrienden, is het gewoon lekker om zo'n heerlijke scheurende gitaarplaat te draaien. Def Leppard, ergens eind jaren 90, denk ik zo uit mijn hoofd. En Animal. Ja, en dat zomaar op de zaterdagmorgen op de radio. Hè? Van de week toch iets meegemaakt? Tegenwoordig, sinds ongeveer een maand of 7... zit ik in de voorhoede van de samenwerking van de omroepen die op lokaal vlak gaan plaatsvinden, waar ook Horizon deel van uitmaakt. En mag ik als cameraman achter de journalisten aanhuppelen om, nou ja, lopen, sorry, om te filmen wat hun interviewen. Zo ben ik regelmatig met Roy de Leijer op pad, of met Joanneke Muller. En afgelopen week hadden we een item wat me eigenlijk best wel raakte. We waren te gast op een boerenbedrijf in Borkel en Schaft. En ja, daar waren we te gast bij een koeienboer, om het zo maar te zeggen. Want ja, die beleven natuurlijk zeer onzekere tijden. Ja, natuurlijk de hele discussie rondom de stikstof. En weer zijn het de boeren die de sigaar zijn, denk ik dan. En ja, ik moet meteen ook terugdenken aan de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk de varkensboerenproblematiek gehad. Dat was van wat, zeg. Man, man. En nu lijken de koeienboeren aan de beurt. Het is best wel beslist. Ja, goed. Als radiomaker krijg je ook meteen allerlei muzikale ideeën. En voordat we straks even een fragmentje even laten horen van die boer uit Borkel, die zich wel een beetje zorgen maakt en terecht, wil ik eigenlijk even iets draaien van Gerrit van Maasakkers, een vriend van de show, toch, Dian? Ja, alsjeblieft. Gerrit van Maasakkers, een vriend van de show, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hebben we binnenkort weer eens een keer een programma na de zomerstop?
1: Nou, dat zou kunnen.
0: Kunnen we dat organiseren?
1: Ja, ik denk dat dat kan.
0: Hij is wel leuk als hij een keer langskwam. Of zullen we bij hem langsgaan? Dat we dan van daaruit radio maken.
1: Oh, dat weet ik niet of dat zo leuk.
0: Niet?
1: Nee.
0: Is dat niet zo leuk?
1: Ik geloof dat dat niet meer zo de bedoeling is bij Hera.
0: Niet?
1: Nee. Toen hij in Budel woonde, kon dat allemaal. Maar nu, nee.
0: Hij is natuurlijk ook een jaartje ouder, hè? Hoe oud zou hij zijn?
1: Nou, ik denk 78.
0: Zoiets, hè? Zoiets. 78?
1: Ja.
0: Hij heeft vele leuke liedjes gemaakt. Regelmatig op zondag hoor je wat voorbij komen. En er is één plaat waar ik meteen aan moest denken toen ik van de week het verhaal van die boeren aanluisterde. Aanhoorde. En dat is natuurlijk Achter de Schuur. Ja. En laat ik nou toevallig die plaat. Nou ja, toevallig. Klaar hebben gezegd. Luister naar deze tekst dan. Het zet alles. Alles wat er nu speelt in het boerenvakgebied.

0: We stonden van de week ook achter de schuur in Borkel en spraken met een boer.
1: Wij vallen met ons bedrijf in een 1000 meter zone. Dus dat betekent eigenlijk met de maatregelen die er nu ligt, zonder echt doelgerichte oplossing, betekent voor een einde bedrijf. Voor mij.
2: Einde bedrijf?
1: Ja, einde bedrijf. Ja, met deze regels die ze nu eigenlijk over de schutting gegooid hebben, zo'n werktijd kunnen wij als bedrijf niet, daar kunnen we helemaal niks van.
2: Kun je uitleggen wat die maatregelen dan betekenen voor jouw bedrijf, waardoor het niet meer lukt?
1: Nou ja, goed, die 1000 meter zone betekent eigenlijk dat ik mijn hele grond, mijn hele bedrijf in een gebied ligt waar ik stikstof moet reduceren. Ja, die maatregelen, die zijn er nog niet, maar zoals het er nu uitziet zijn die ook niet uitvoerbaar. We zijn daar nog steeds in over gesprek, alleen het is eigenlijk, je speelt een voetbalwedstrijd en tijdens de wedstrijd worden de regels continu aangepast. Dus je zet één stap vooruit en je gaat er weer met nieuwe regels en beleid weer 10 terug uit. Dat is gewoon enorm frustrerend.

de boer, dan is de kerel. En als je het hele onderwerp nog eens een keer goed wil beluisteren, dan moet je even kijken op eenkempen.nl. Dan kun je het hele interview beluisteren. En ja, het is toch wel een dingetje, hoor. Die boeren die maken toch deel uit van onze mooie Kempen. En laten we hopen dat er toch nog door de tijd een passende, goede oplossing komt waar iedereen mee kan leven.

Bob Seger en de Silver Bullet Band natuurlijk. En You're Still the Same. Daarmee even terug in de tijd. Uit de gouden decennia muziek. Ergens jaren 80 dat het een redelijk grote hit was. 11:55. Parel van een plaat onderweg naar deze. Straks de Dire Straits en de Brother in Arms.

Fleetwood Mac en The Little Lies. Ik geef een plaatje draaien voor speciaal voor mijn redactioneel chef, mijn collega, mijn maatje Arie. En dat eigenlijk omdat we net een pracht van het project hebben afgerond met z'n allen. De podcastserie over de Herculesram. Kijk even op 1kemmer.nl en luister daar die podcastserie. Ik kan je nou al vertellen, zeer aangrijpend geworden. Mooi om daar een bijdrage aan te hebben mogen leveren voor de technische opname. Echt een keer luisteren. 1kemmer.nl vind je de hele podcastserie. Arie, deze is voor jou.

Captain Jack maakte in 1996 een cover van die hele grote hit van Queen, Another One Bites the Dust. Een aantal jaren eerder, in 1989, was daar Nene Cherry.

Heel rustig aan, relax, chill. Dus geen interviewtjes, wel af en toe een berichtje en een heel af en toe een klein telefoontje, maar eigenlijk mag het de naam niet eens dragen. Kortom, lekker rustig aan, de vakantiemodus, wij hier ook in de show.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste vertragingen in het zuiden van het land heb je op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Zo'n 20 minuten vertraging daardoor. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij afrit Willemstad. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
5: Ja, goedemiddag. Welkom in de tweede uur van de show van de radio. Onderweg naar twee. Met als eerste Silk Sonic en Smoking Out of the Window hier in de show.
6: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: The Grandma of Pop, Tina Turner en Let's Stay Together. 1983, dat het een hele grote hit was. En daarvoor hoorde je Silk Sonic en Smoking Out of the Window. Samen met Bruno Mars trouwens. Hier is Diana Ross.
1: Oh.

uitgebracht, die oude hit van Fadeless natuurlijk. En je hoorde New Religion samen met Baby Rexha is dat plaatje gemaakt. 17 minuten over 12 hier in de show. En het wordt tijd voor The Buzza.

Stel je voor, je gaat iets organiseren. Je hebt een boek geschreven of je gaat een berg beklimmen. Misschien ga je wel de wereld rond op een step en je wilt het graag delen met onze luisteraars of een beetje promotie maken. Of misschien ben je wel op zoek naar sponsors. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. En dan geven wij jouw initiatief alle aandacht die

is er niet mee op gegroeid, zou ik bijna zeggen. When the Lady Smiles in 84. En daarvoor zat The Culture Beat en Mr. Vane. En Sommier en Morning uiteraard hier in de show. 11:50. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Geniet van je lunch. Heel belangrijk om dat te doen. En als je aan het vakantie vieren bent... Hey, vakantie vieren kun je ook thuis, hè? Lekker.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 21 kilometer file. Vanaf knooppunt Everdingen doe je er een half uur langer over. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij Bergen-op-Zoom 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. En ook 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
8: Ja, goedemiddag. Welkom in het derde uur van de show op deze zaterdagmiddag. Wat leuk dat je luistert. Hou de radio gezellig

Enforcement. Ik weet nog precies dat het een hele grote hit werd toen de tijd. Toen zaten we nog met Horizon in Hezen. Och man, dat was me toch een tijd. Goed, laten we even teruggaan naar 1999.

van de week ergens. Ik weet niet meer, volgens mij bij Peter van Echt. En toen dacht ik, ja, die moet ik ook weer eens draaien. Leuk, man. Daarvoor Billy Preston en Sarita uit 1979. En It Will Come in Time.

De vogeltje, zong Nelly Furtado in 2001. I'm like a bird. Dat brengt ons op een romantisch momentje. Ik weet dat Dian helemaal gek is van deze plaat van George Michael. En laten we maar even draaien. Carl's Whisper. Moet kunnen toch. Toch maar zaterdag, 1:30 hier in de show. En dit komt het 84. Volgens mij zat ik toen in de tweede of derde klas op Delta. Dus ik weet het niet meer precies, maar rond die koers was dit een gigantisch groot hit. Niet alleen in Nederland. Dit

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard.
1: Mooi, nou, dat was het dan weer. Ik zeg veel plezier met de rest van de collega's en met Ron Vans dus zo dadelijk. En wat ons betreft, tot morgen.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Met in dit uur van het programma Over de Grens gaan we weer prompten. Prompt mee voor een goed idee. En vandaag gaan we een tent opzetten op de camping. Ik beloof je, het wordt hilarisch. Hey!

geen enkele vorm van reclame, zoals het zeker niet bedoeld voor het programma Goede Tijden, Slechte Tijden. Het was gewoon een heerlijke dansplaat uit de eind jaren 70. Je hoorde Chic, met natuurlijk Nile Rodgers in de hoofdrol met zijn fameuze basgriffje, heeft hij toch wel deze damesformatie een enorme steun in de rug gegeven. Een hit uit 1979, en misschien was ook jij wel degene die een paar dansschoenen versleten heeft op de dansvloer met dit soort discomuziek uit die periode. Hey, goedemiddag deze zaterdagmiddag. Goede Tijden op de radio, dat misschien wel in het programma Over de Grens. 3 uur lang hoop ik je te vertroetelen met heerlijke muziek. En zo wordt het misschien ook voor jou deze zaterdagmiddag Good Times. Je mag het me ook overigens laten weten. ron.frans@rtvhorizon.nl. Ja, en deze zaterdagmiddag hebben we natuurlijk weer vaste items. We gaan straks weer prompten. We hebben in uur 2 de mix van de week. En in uur 3 hebben we de reggae plaat van de week. Maar we gaan snel van start. Eerst met Incognito.

0: Mooi als er iemand altijd voor je klaar staat. En dat is eigenlijk de boodschap van Incognito uit 1991. Always there. En degene die er ook altijd zijn Erik-Jan en Dian. We danken ze voor hun bijdrage de afgelopen 3 uur. Morgen om 11 uur melden zij zich weer. Gaan wij snel naar de volgende plaat heen. Dit is Diddy Yankee samen met Snow. En een echte zomerse hit. En die heet Con Calma.
1: Radio.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Horizon.

0: Daddy Yankee en the Snow op een niet zo zonnige dag. Een zomerse plaat. Con Calma heette die. De kermis in Maarhezen is van start. Zo'n klein kwartiertje geleden opende wethouder Joost Ploos van Amstel het evenement op het kermisterrein aan de Stationsstraat en het Raboplein. Tot en met aanstaande dinsdag is daar weer een heleboel vertier. Kijk maar eens op de website kermis.nu.
1: Radio Horizon.

onvoorstelbaar dat die plaatje alweer een jaar of 16 oud is. Take That, Goedie en The Flute. En daarvoor Daddy Yankee en Snow. Die brachten de zomer bij op een presenteerblaadje. In het plaatje Con Calma. Voor de mensen die de weg opgaan, nog even een waarschuwing. De A73 is afgesloten tot aan woensdag 22 juli. En dat tussen knooppunt Tiglia en knooppunt Het Vonderen. En dan in zuidelijke richting tussen Venlo richting Maastricht. A73 dicht tussen Tiglia en Het Vonderen. Plan je reis en houd rekening met extra reistijd. En dan nu muziek van Chesto.

uitvoering van Dave Stewart op Radio Horizon met Heart of Stone had hij een leuke hit in 1994. Dinsdag 8 september, ik weet het, is even vooruitkijken. Kun je wel iets bijzonders mee gaan maken in Muziekgebouw Eindhoven. Het best of Mike Oldfield's Tubular Bells 1, 2 en 3. Gebracht door Robert A. Smith en zijn belt. Zij spelen de Tubular Bells integraal aangevuld met hoogtepunten uit Tubular Bells 2 en 3. En de hit Moonlight Shadow. Voor meer informatie verwijs je naar de website mge.nl. Gaan wij naar de Stampers heen uit 1988 uit de stal van Stock, Aitken en Waterman. Dit is Rick Astley en Together Forever.

Rick Astley met de belofte om altijd maar bij elkaar te blijven. Together Forever, een hit uit 1988. En misschien geldt hier wel het spreekwoord: de wens is de vader van de gedachte. Nou, het is weer zover. We gaan weer prompt mee voor een goed idee. En het gaat in dit geval over de zomervakantie. Hoe kan het ook anders? Je kent het wel. Het moment waarop je denkt heerlijk 3 weken ontspannen. En 5 minuten later zit je met 38 graden in een auto vol koffers, opblaasflamingo's en een achterbank waar iedere 3 minuten dezelfde vraag klinkt. Zijn we er al? Nee, we zijn nog steeds op de A2. Dezelfde vrachtwagen rijdt al een uur naast ons. Na een reis die langer duurde dan sommige Netflix-series, kom je eindelijk aan op de camping. Je zegt trots je naam bij de receptie, waarna de medewerkster glimlacht en zegt: vervelend, maar ik zie geen reservering. Op dat moment overweeg je heel even om permanent in de auto te gaan wonen.

veel lijkt op een moderne kunstinstallatie. De buren bieden geen hulp aan. Ze pakken een stoel, een zak chips en genieten van de voorstelling. En weet je, over 10 jaar hebben we het niet meer over de perfecte zonsondergang of dat luxe zwembad. We vertellen lachend over die reservering die verdwenen was, de

0: juist de grootste vakantierampen de verhalen zijn die ons een leven lang blijven.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

was even verwarrend, want we hadden Alice Hiddink en we hadden de Time Bandits. Maar de oplossing was, Alice Hiddink was de frontman van de Time Bandits. En in dezelfde periode maakte die dus een soloplaatje en ook de hits met de Time Bandits. Je hoorde hem met Hollywood 7. En daarvoor onze prompt mee met een goed idee over de zomervakantie, de tent en alle hilariteit die daarbij hoort. En natuurlijk de afsluitende vraag die erbij hoorde. Maar goed, dat is even terzijde. Die zomersfeer gaan we even vasthouden. Dat doen we met Bellini, met een hit uit 1997.

uit eind jaren 70 van Stevie Wonder. En dit gezellige, leuke plaatje heette Sir Duke. Kijken we even naar de festivalagenda. Want het is natuurlijk beslot van rekening zomerseizoen. En dan worden de festivals gehouden. Er zijn er twee die ik graag met je wil doornemen. In België, in Boom, is Tomorrowland vandaag en morgen nog gaande. En hetzelfde geldt vandaag voor het Dominator Festival op het E3-strand in Eersel. Via de website festivalfans.nl kun je op zoek naar meer informatie. Dan gaan wij weer naar de muziek heen. Dit is uit 1992, een hit van Snap. Het liedje heet Rhythm is a Dancer.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht doe je er 25 minuten langer over tussen Knoopend Leendeheide en Valkenswaard. In de N280 Mönchengladbach richting Roermond tussen de Duitse grens en Roermond is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Tweede uur van het programma Over de Grens, waarin we straks rond 3:30 de mix van de week hebben. 2 plaatjes naadloos aan elkaar geplakt. En dan kun je verklappen dat Never Going Home en Don't Go zijn.

Calvin Harris samen met Rag & Bone Man en Giant. Nou ja, dan hebben we het waarschijnlijk over Rag & Bone Man, want dat was wel een hele grote, forse man. Hey, goedemiddag en welkom bij Radio Horizon. Dit is uur 2 van het programma Over de Grens. Van harte welkom daarbij. Het is vandaag 18 juli en dat betekent dat het dag nummer 199 van het jaar is. En dat we er dus nog 166 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En vandaag in 2015 sluit het laatste C1000 filiaal de deuren, waardoor er na 38 jaar een einde komt aan die winkelketen. We hadden er bijvoorbeeld in Budel nog eentje. Wie weet het nog wel. Op het Kapucijnenplein. Goed, het is een historische gebeurtenis wat hoort bij deze datum 18 juli. Maar dan in het verleden. We gaan snel naar de zomerse muziek heen. En dit is er eentje van Michel Kleijs, de Belg die in 2013 scoorde met deze bijzondere plaat. En die heet Hey Lady Luck. MUZIEK

Mars met I Just Might. En misschien is het krachtigste woord wat er bestaat. Het houdt namelijk alle deuren open. Maar uiteindelijk kiest het leven toch liever voor een duidelijk ja of nee. En hoe ben jij daarin? Over keuzes gesproken. De volgende man die koos er ook voor om snel te rappen. Zo snel dat de halve wereld 30 jaar later nog steeds denkt. Wat zingt hij nou eigenlijk? Dit is Snow met de klassieke Informer.

De meeste mensen doen het al zonder dat ze er erg in hebben. Follow the leader. Je hoorde de Soca Boys met een hit uit 1998. Dit weekend tot en met woensdag 22 juli is het kermis in Valkenswaard. Rondom de markt en de Luikenweg kun je weer je hart op gaan halen. En zeker met de gezelligheid die in Valkenswaard heerst, zal dat geen enkel probleem zijn. Ja, en dan op die kermis kom je ongetwijfeld weer de rups tegen. En dan gaat dat doek op een gegeven moment omlaag. En dan is het voor heel veel jongeren het eerste moment om een stiekem een kusje te geven. En dat brengt me bij de plaats van Calvin Harris en Dua Lipa.

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon. It's a kind of magic.

2007, John Legend, PDA, We Just Don't Care. De liefde trekt zich weinig aan van de spelregels en de schema's en meningen van anderen. En dat was duidelijk vertolkt door John Legend. Van de moderne soul gaan we naar Nederlandse klassieken heen. En mocht je vandaag nog lekker op je achterste zitten en denken, het zal me allemaal wat, hier is de aansporing om in actie te komen. Dit is Dimitri van Toren samen met Flerk.

brengt die tieners vooral niet van hun ouders willen horen. Madonna met een hit uit 1986. Papa Don't Preach. En in deze situatie was het nog wel wat ernstig. Een soort van gewenste / ongewenste zwangerschap. Daarvoor hoorde je Dimitri van Toren en Flerk en Hey Coman. Een beetje een aanmoediging om even in actie te komen. Ja, en daar hebben we ook nog een liedje van. Want Dai Dai, misschien zegt het je wel iets. Het is in het Italiaans van kom op, kom op. En dat is nu een titel van een plaatje wat Shakira samen met Burna Boy gemaakt heeft. Een soort van universele strijdkreet. En dat doet je ongetwijfeld denken aan de FIFA en het wereldkampioenschap.

En People met een hit uit de jaren 90. Moving On Up. En ook deze plaat roept weer op tot actie. Het lijkt wel een thema geworden in dit afgelopen uur. Maar troostje, in het volgende uur gaan we net wat relaxer doen met onder andere de reggae plaat van de week. Dus zometeen hoor je het nieuws, weer en verkeer. Hou nog even rekening met de afsluiting van de A73 tussen knooppunt Tirlia en het Vonderen Venlo richting Maastricht. Spreek ik je zometeen in het derde en laatste uur. Gotcha.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land alleen nog file op de N280 van Mönchengladbach naar Weert, tussen de Duitse grens en Roermond, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: En in dit derde en laatste uur van het programma Over de Grenzen gaan we weer om 4:30 de reggae-plaat van de week voor je draaien. Vandaag is dat een van Black Uhuru en What Is Life.

horen de Special AK met Nelson Mandela. En dat plaatje was niet geheel willekeurig uitgekozen, maar heeft alles te maken met het feit dat het op 18 juli ieder jaar Nelson Mandela dag is. En dat is namelijk de geboortedag van Nelson Mandela. Dus wereldwijd staan we weer even stil wat deze man betekent heeft voor de wereld, voor de mensheid en voor de geschiedenis. Welkom in het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. Mijn naam is Ron Fransen en ik heb nu muziek voor je van Phil Collins. Dit is Dance into the Light.

muziek van Enrique Iglesias, je hoorde Can You Hear Me. Komende vrijdag zijn er weer de gratis toegankelijke kasteeltuinconcerten in Helmond. En op het hoofdpodium komende vrijdag 24 juli een optreden van Eigen Bodem met Lars van Bokhoven in de hoofdrol. Prinsavonds om 20:30 en wat je er zeker mag gaan verwachten is nederpopmuziek. En laat dat nou een mooie aanleiding zijn om nog eens een nederpopplaatje uit ons grote archief te gaan halen. Dit is Toontje Lager met Net als in de

grote hit in de jaren 80. Jorda Laura Brannigan en Self Control. Op onze website echttvhorizon.nl nu een item dat heet Weekendwijzer. En daarin heeft Annelies allerlei activiteiten in de regio op een rijtje gezet. Zoals bijvoorbeeld muziekvereniging Solex, die dit jaar 40 jaar bestaat. En dat wordt vandaag groots gevierd. Back to the Roots, 40 jaar Solex. Het optreden is in Zuiderpoort Café en Terras aan de Sportlaan in Budel. Meer informatie, zoals gezegd, op onze website echttvhorizon.nl. Met dank aan Annelies.

En volgens Meijer draait alles in het leven over geld. En ja, daar hebben we natuurlijk wel een bepaald gevoel bij. Maar dan heb ik nog wel een leuke uitspraak voor je. Wanneer iemand beweert dat je met geld alles kunt bereiken, dan kun je er zeker van zijn dat hij nooit wat heeft gehad. Het zijn wijze woorden die uitgesproken zijn door Aristoteles. Onassis, zijn ze Griekse reder, die tot 1975 leefde. Goed, gaan wij naar muziek uit de jaren 80 heen. Dit zijn de Simple Minds. Dit is Genieten met hoofdletters geschreven. Sanctify Yourself.

0: En heeft dit plaatje je aangespoord om nog eens over die vraag na te denken? What is life? Black Yehudo, de reggae-plaat van de week. Iedere week zo rond 4:30 hebben we zo'n plaatje voor je in de aanbieding. En het liefste eentje die nog eens even zo'n filosofisch momentje voor je oproept. Kijken wij in de lijst vooruit. Na je onderweg Lila K met Open Sesame. Maar nu eerst Andrea Bocelli, David Guetta en consorten met het liedje DNA.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

plaatje heet DNA, More Than A Game. Een bijzondere samenwerking tussen de warme klassieke stem van Andrea Bocelli en de moderne energie natuurlijk van David Guetta en muzikale partners. De titel zegt veel, hè? DNA gaat over wat ons vormt, wat ons verbindt en de combinatie van unieke ervaringen die ons maken tot wie we zijn. Een beetje een filosofisch verhaal, maar dan in muzikaal jasje gegoten. Nou, en als het dan even mag stampen, dan gaan we naar de jaren 90 heen met Leila Kay. Doe je mee? Open Sesame.

en er is geen spel tussen te krijgen. Liefde doet rare dingen met mensen. David Guetta, Becky Hill en Ella Henderson. En Crazy What Love Can Do. Tijd voor een nummer dat we allemaal kennen aan die eerste noten, maar waarvan de inhoud voor velen van ons wel een mysterie is gebleven. Michel Sardou neemt ons mee naar de ruige landschappen van Ierland met het liedje Lilac du Connemara. Het klinkt als een vrolijke meezinger, maar het verhaal is eigenlijk een ode aan een streek vol geschiedenis, tradities en contrasten. De arme verlaten gebieden van Connemara, de kracht van de mensen die er wonen en de romantiek van een plek waar natuur en cultuur samenkomen. Zing vooral mee, maar houd dit verhaal in je achterhoofd. Dit is Michel Sardou.

Horizon. De streekomroep voor Hees Leen

Van Bitter or Worse, je hoorde Anouk. Voor goede en slechte tijden. Nou, goede tijden komen er aan, want Hans van der Meijs gaat het stokje van me overnemen. Met zijn programma Popwijzer heeft hij weer een heleboel leuke platen, leuke muziek en vooral ook weer leuke items. Daar wens ik je veel plezier mee. We gaan afscheid van je nemen. Dank voor het luisteren. We gaan eruit met wijze woorden. Vandaag komen die van Josh Billings, een Amerikaanse humorist. En dit is de afsluitende tekst voor vandaag. Je kunt voor geld een hele mooie hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart. Bye.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Meijs.

0: John Brown en Funking for Jamaica. We gingen dus terug als opening van Popwijzer. Heel ver terug in de tijd, 1980. Van harte welkom. We zijn er 2 uur bij met leuke en lekkere muziek. Vooral van Jamaica.
1: Je wordt bij

heel klein beetje afgekoeld het weekend. De temperatuur is nog prima, maar toch de hoge temperatuur die is wel iets minder. Maar toch, de muziek die blijft lekker warm. Je hoorde El Giro, de lange uitvoering van Roof Garden. En daarvoor Ujul en Solto. En Jamaica Bam Bam, een grote hit op dit moment. Een zomerhit. Tja, twee uur lang in het weekend, Popwijzer. En we laten je af en toe de grootste hit horen, maar ook af en toe de plaatjes die net niet gemaakt hebben, maar toch zo leuk blijven. Captain Walker and The Wrong Way.

kan er geen genoeg van krijgen. De muziek van de Eagles. In 2007 kwamen ze met een comeback album. En How Long stond erop. En ach, dat blijft echt lekker om te horen. Captain Walker daarvoor met The Wrong Way. Helemaal de goede weg, wat mij betreft in elk geval. En achter is veel meer leuke muziek uit. Ondertussen hoor je de airco op de achtergrond hoor je een beetje piepen. Ja, die heeft het moeilijk gehad de afgelopen dagen. Het wordt iets minder warm. Maar toch, hij blijft hier lekker meedraaien. Nou, muziek uit het verleden en ze brengen ook weer een nieuwe plaat uit. Ik draai hem het komend uur nog een keer de nieuwe single van Dick Hout. Och.

1991. Mijn collega's hier die noemen het af en toe Oldtimer FM, maar dat kan wel zo zijn. Creedence Rich, zo heet de formatie. En Silent Lucidity. Prachtig nummer. Ik vind het een klassieker, echt waar. En de liefhebbers, ze komen naar Tilburg. En wel op 7 december, je moet nog even wachten. En ik kan je vertellen, ik ben erbij, ik wil dit nummer gewoon een keer lekker live horen. Daarvoor, van Dik Hout,

0: van.
1: De temperatuur die koelt een heel klein beetje af, maar toch, wij gaan richting de zon. Moving to the sun, de zomer. Je luistert naar Popwijzer. Het is weekend 8, wat wil je nog meer? Ujul en Imaal Angel. En Moving to the Sun. Daarvoor Poco, terug in de tijd met Call It Love. Ja, tuurlijk. Als je naar buiten kijkt, het is prachtig weer. De barbecue staat hier en daar aan. En ik geef je groot gelijk aan, we luisteren naar Donna Summer.
2: Dit is Popwijzer op Radio Horizon met Hans van der Meis. Hans@rtvhorizon.nl.
3: Popwijzer op Radio Horizon.

Discotheek met Donna Summer en I Feel Love in the Stylistics. Philadelphia, dat is het label. En I'm Stone in Love at You. En je kent ze nog van Can't Give You Anything But My Love. Dat is de grootste hit eigenlijk van de heren. Want wat hebben ze fantastisch leuke muziek gemaakt. De komende tijd trouwens nog veel meer muziek van Motown en Philadelphia. Onder andere de Spinners samen met Dionne Warwick. And Then Came You.

0: nieuws uit jouw regio en de grootheid die je kent, George, allemaal hier. Jonas Blue en The Edge of Desire en The Spinners uit lang vervlogen tijden daarvoor. Maar Dionne Warwick. Oh. And then came you in The Stylistics. I'm stone in love with you.
1: Oh, darling.
0: Dat zeg ik. Hartstikke verliefd, jongen. Shakademus en Pliers.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Hans van der Meij.

Tweede uur Popwijzer, Achie, Spin Me Around. Het is kermis in de regio hier, dus Achie in Valkenswaard. Bijvoorbeeld is het tot aanstaande woensdag kermis. En dan Hezen tot aanstaande dinsdag. Dus je kunt je gang gaan en je wordt helemaal rondjes gedraaid daar. Mocht je vertrouwen zoeken op de kermis, je kunt het beste richting terras kijken.

jaar of vier terug in de tijd en deden dat met Felix Jean en natuurlijk Ray Dalton en Call It Love en de Counting Crows daarvoor. De vrienden, zeg maar, van de formatie Bluff. En ze waren inderdaad bij Concert at Sea. Leuk om te horen. Terug in de tijd dus, met Mr. Jones. Als we dan toch terug in de tijd gaan, komen we een Nederlandse band tegen die een nieuwe single uitgebracht hebben. We hebben het over Van Dik Hout. Wat er morgen komt.

0: Despacito.
1: Daddy Yankee samen met Luis Fonsi en Despacito. En daarvoor hoorde je een nieuwe opname van Dick Hout. Dat was een verrassing dat er iets vanuit kwam. Wat er morgen komt. Dagbaan Joris en de Draak in de Efteling die is sinds afgelopen donderdag weer open. De attractie was ruim een week gesloten door problemen met de constructie. Papa Chico.

Justin Brown en She's Got Soul. En David Bowie dus met Soul Love. En 10 niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie die komen alsnog op een nieuw album. En het gaat om muziek van voor zijn doorbraak. En op enkele nummers is daarvan de gitarist van Led Zeppelin te horen, Jimmy Page. Dus zeer zeker de moeite waard. David.

1995. In één keer stond hij daar, deze Scatman John, en scoorde een aantal grote hits. Inmiddels overleden deze man, maar de hits die blijven natuurlijk gedraaid worden. Bakerman en Rani daarvoor. En I Love Life. Ja, dat doen we allemaal. Het is weekend. Je luistert naar Popwijzer. Wat kan er nog meer gebeuren? Ik wens je een aangenaam weekend. En we zijn er volgende week weer. Tot slot, Die Bouws en Love Myself.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 1 graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.